0: Free Radio. Sport in het kort. Liverpool heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Arne Slot. Andoni Iraola stapt over van Bournemouth en tekent een contract bij de Engelse topclub. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse trainer maakte indruk door Bournemouth naar de zesde plek in de Premier League te loodsen. Wat de hoogste klassering in de geschiedenis van de club is. Nu krijgt hij de leiding op Anfield. Iraola laat weten dat de sfeer, de supporters en de kans om met topspelers te werken de doorslag gaven om voor Liverpool te kiezen. Hij kijkt er naar uit om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging. Onder leiding van Slot eindigde Liverpool het seizoen als vijfde, waardoor de club komend seizoen uitkomt in de Champions League. Voor Iraola wordt het zijn debuut op het hoogste Europese podium. Eerder was hij in Spanje actief voor clubs als CD Mirandés en Rayo Vallecano. De clubleiding kiest met Iraola bewust voor een herkenbare filosofie. De Spanjaard staat bekend om zijn aanvallende speelstijl met een hoge intensiteit. Die manier van voetballen vertoont veel overeenkomsten met de aanpak van Jurgen Klopp, de trainer die voor de komst van Slot jarenlang zeer succesvol was in Liverpool. Nu is het aan Iraola om met diezelfde energie de club weer naar de Engelse top te brengen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: voor Hulle 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2005.
1: Ja, daar gaan ze. Hier het moment waarop de politieke beslissing en de veiligheidsbeslissing het wint. En aan de ene kant denk je, ja, Formule 1 maakt zich belachelijk. Aan de andere kant, door het persbericht van het team van Michelin, kon men ook niet anders. Als je de veiligheid niet kan garanderen van die mensen, dan ben je natuurlijk gestoord als je ze de baan opstuurt. Dit is een beeld wat we nog nooit eerder gezien hebben in Formule 1. En ik hoop dat we het ook nooit meer gaan zien. Een zepert van de eerste orde van het team van Michelin. En het licht is uit en het is bijna niet eens spannend. Er zijn drie teams die aan de wedstrijd beginnen. En zo staan er 16 auto's in de pits. Grand Prix.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin teambaas Adrian Newey keert na maandenlange afwezigheid terug in de Formule 1 paddock tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Newey wordt bij de race in het Prinsdom terugverwacht bij het team van Aston Martin. De ontwerper speelt een cruciale rol binnen het team, waar hij naast zijn functie als teambaas ook de strategische leiding heeft over de ontwikkeling van de auto. Sinds de seizoensopener in Australië was de topontwerper niet meer aanwezig bij een raceweekend. Newey koos ervoor om in de fabriek te werken aan de problemen met de auto. De renstal weigerde inhoudelijk commentaar te geven op mogelijk andere redenen voor zijn afwezigheid. Het team reageert nu positief op de terugkeer van het kopstuk. Volgens operationeel directeur Mike Craig kan de renstal goed gebruik maken van de enorme ervaring van Newey op het stratencircuit. De Brit won in het verleden al talloze races in Monaco en zijn adviezen moeten het team vooruit helpen. Aston Martin benadrukt dat het vanaf het begin de bedoeling was dat de teambaas niet alle Grand Prix zou bezoeken. Zijn taken aan het circuit worden de afgelopen tijd overgenomen door andere teamleden. Voor de prestigieuze race neemt het team geen grote aerodynamische updates mee. Die vernieuwingen worden pas in de zomermaanden verwacht. De nadruk ligt voorlopig volledig op het verfijnen van de mechanische afstelling op het hobbelige asfalt, waar de vangrails gevaarlijk dichtbij staan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Atlete Femke Broeders-Bol start binnenkort met een veranderde instelling aan haar outdoorseizoen. De tweevoudige wereldkampioene tempert de verwachtingen na een recente fysieke tegenslag en een intensief trainingstraject. Ik ben Gert-Jan van Acooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar huwelijk met polstokhoogspringer Ben Broeders zorgde voor een naamsverandering, wat volgens de atleten een bewuste en makkelijke keuze was. Ze wilde graag de naam van haar man overnemen, maar besloot haar eigen achternaam te behouden, omdat ze het zelf ingewikkeld vindt als sporters plotseling een andere naam hebben. Hoewel het huwelijk prachtig was, benadrukt ze dat haar leven sportief gezien veel ingrijpender is veranderd. Een scheurtje in de peesplaat onder haar voet hield de loopster de afgelopen tijd van de baan. De blessure ontstond omdat haar lichaam moest wennen aan een langere en tragere loopstijl na haar overstap naar de 800 meter. Broeders-Bol trainde noodgedwongen op de fiets, maar blijft rustig onder de situatie. Ze geeft aan dat het ontdekken van haar lichaam en de nieuwe afstand nu centraal staan. Met het oog op de komende wedstrijden in Ostrava en Hengelo stelt ze bewust nog geen concrete doelen of medailleeisen voor het EK. Haar trainingskilometers zijn verdubbeld en haar sterke en zwakke punten zijn omgedraaid. De atlete gaat de komende races gebruiken om te experimenteren met tactieken en houdt er rekening mee dat ze dit jaar niet alles zal winnen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2015.
2: Max Achternasser. Maar hij zal een goede, duidelijke uitremactie moeten doen aan het adres van Felipe Nasser. Wil die er zonder schade voorbij komen? Dichterop richting de Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch niet gebeuren? Oei, op de curbs en dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Ach, wat mooi. Jongen, wat heb je er wel de ballen voor om het ook te doen.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika wordt een stuk stiller dan eerdere edities. De Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt de bekende vuvuzela's in alle stadions. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA kiest voor rust op de tribunes in de 16 WK-stadions in de Verenigde Staten, in Canada en in Mexico. Uit de nieuwe gedragscode blijkt dat naast de vuvuzela's ook reguliere fluitjes en andere lawaaierige apparaten in de ban zijn gedaan. Supporters die toch proberen om vuvuzela's of fluitjes mee te nemen, riskeren dat ze worden geweigerd of het stadion worden uitgezet. De plastic toeters braken internationaal door tijdens het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Daar hoorden ze al jaren bij de lokale voetbalcultuur. Hoewel het voor veel kleur zorgde, klonk er destijds ook meteen een storm van kritiek van televisiekijkers en spelers. Het monotone, dreunende geluid werd door critici massaal vergeleken met een constante zwerm bijen. De voetbalbond wil herhaling voorkomen en kiest nu voor een strenger beleid. Naast de regels op de tribune verandert er ook veel op het veld tijdens de officiële opening. De FIFA introduceert een compleet nieuwe ceremonie voorafgaand aan de wedstrijden. Voortaan betreden niet alleen de basisspelers het veld voor de volksliederen, maar sluiten ook alle wisselspelers aan. Zo belooft het een WK te worden met meer gezichten op het veld, maar een stuk minder lawaai vanaf de tribune.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 race tot minstens 2037 door de straten van Las Vegas. De koningsklasse van de autosport heeft een nieuw miljardencontract getekend met de gokstad. Daardoor blijft de race tot zeker 2037 op de kalender staan. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oorspronkelijk was er een kortere overeenkomst, maar de Formule 1-organisatie wilde de Amerikaanse markt dolgraag langdurig aan zich binden. Formule 1-baas Stefano Domenicali laat weten dat Las Vegas inmiddels een van de vaste pijlers van de sport is geworden. Volgens de topman trekt het evenement niet alleen sportliefhebbers, maar ook wereldwijd entertainment en zakelijk succes. De komst van de race ging in het begin nog gepaard met opstartproblemen en veel kritiek van de lokale bewoners over overlast. Inmiddels zijn die plooien gladgestreken en is de race commercieel gezien een schot in de roos. De lokale autoriteiten benadrukken de enorme economische impact op de regio. Alleen al aan belastinginkomsten levert de Grand Prix tientallen miljoenen dollars op, waarvan een groot deel rechtstreeks naar het lokale onderwijs gaat. Het 6 kilometer lange stratencircuit rondom de beroemde strip staat in november op het programma. Het circuit staat inmiddels bekend om het spektakel op de baan. Zo pakte Max Verstappen er eerder al eens zijn vierde wereldtitel. Door de nieuwe overeenkomst van 10 jaar is het evenement nu definitief een blijvertje in de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2016.
3: Maar de kop van de wedstrijd gaat de laatste ronde in. Wordt de grote prijs van Oostenrijk. Op weg naar een winst. En is die voor Rosberg? Of is die voor Lewis Hamilton? Voor Lewis zou het zijn 46e worden. Daar komt hij, daar komt hij. Hij zit er helemaal klaar voor. Nico Rosberg verdedigt de binnenkant. Lewis Hamilton langs de buitenkant. En wordt dit Tranendal? Ja hoor, dit wordt Tranendal. Nu is het een keertje Nico Rosberg die zijn ballen toont en hem laat staan. En weer de voorvleugel eraf. Dit wordt er nog één. Man, wat een gekkenhuis in de laatste ronde al hier. Lewis Hamilton wint hem. Het is niet zijn schuld, want Rosberg liet hem staan. En dus is daar de winst. En P2, holadier, voor Max Verstappen. Wat een wedstrijd. Wat een race.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig Glory-kampioen Andy Semulier maakt een opvallende carrière-switch. De kickbokser verruilt de ring voor de kooi en heeft een contract getekend bij de Nederlandse organisatie Levels Fight League. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Semulier geeft aan dat hij op zoek was naar een nieuwe prikkel. Na het behalen van de wereldtitel in het weltergewicht zocht hij een nieuwe uitdaging. Die vond hij tijdens de trainingen in de Mixed Martial Arts. De vechtsport die bekend staat om de combinatie van staand vechten en grondgevechten. De technicus stelt dat hij direct verliefd werd op de discipline, omdat het spel veelzijdiger is dan hij vooraf had ingeschat. De overstap betekent een flinke omschakeling. In plaats van puur vertrouwen op voetenwerk en combinaties moet de vechter zich nu aanpassen aan veranderende afstanden, worsteltechnieken en het vechten op de grond. De focus ligt de komende tijd op het voorkomen van problemen zodra een gevecht zich naar de grond verplaatst. Semulier ziet zichzelf als een snelle leerling en maakt momenteel veel trainingsuren om de nieuwe stof eigen te maken. Met zijn komst krijgt Levels Fight League opnieuw een grote naam uit het kickboksen binnen. Eerder maakten Tijani Bestati en Younes Smiley al dezelfde overstap. Semulier sluit een toekomstig gevecht met zijn oude rivaal Bestati in de kooi zeker niet uit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het wordt zijn allerlaatste kunstje op een wereldkampioenschap. Maar wel na het mentaal zwaarste seizoen uit zijn carrière. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk staat aan de vooravond van het eindtoernooi in Noord-Amerika. Waar hij na een jaar vol sportieve en persoonlijke tegenslagen definitief op jacht gaat naar de wereldtitel. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen seizoen verliep moeizaam voor Van Dijk. Liverpool greep naast de prijzen, eindigde als vijfde en zag manager Arne Slot vertrekken. De aanvoerder geeft aan dat hij de sportieve en persoonlijke tegenslagen persoonlijk heeft aangetrokken. Naar eigen zeggen nam hij als captain te veel verantwoordelijkheid op zijn bord, wat mentaal zijn tol eiste. Enkele rustdagen met zijn familie hebben geholpen om de knop weer om te zetten. De focus ligt nu volledig op het toernooi in Noord-Amerika. Van Dijk dacht na het vorige Europees kampioenschap nog hardop over stoppen voor Oranje. Maar besloot na goede gesprekken met bondscoach Ronald Koeman toch door te gaan. Om herhaling van eerdere toernooitwijfels te voorkomen heeft de selectie onderling al duidelijke afspraken gemaakt over de rollen binnen de spelersgroep. Hoewel Nederland al langere tijd niet won van een topland, is de aanvoerder optimistisch. Van Dijk noemt de groepsdynamiek cruciaal voor succes en gelooft in de kwaliteiten van de huidige selectie. Het wordt definitief zijn laatste wereldkampioenschap. Al laat hij een besluit over zijn definitieve interland toekomst pas na de vakantie vallen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: De lichten gaan aan en spoedig hebben we de start hier in Duitsland. En Fisichella heeft een slechte start in. Het is de beste start voor Mika Hakkinen die de leiding pakt. Rechts in beeld gaat Mika Hakkinen van plaats 4 naar de leiding. En Schumacher gaat er weer af. Nu is het Giancarlo Fisichella die hem achter in de Ferrari torpedeert. En de WK-aspiraties van Michael Schumacher krijgen kleun op kleun. Kijk hem boos zijn. David Coulthard gaf Schumacher een koekje van eigen deeg. Schoot vol naar rechts. Daardoor moest Schumacher een andere kant op. En nu komt die discussie pas echt los. De Duitser ligt er in de eerste ronde van zijn thuis Grand Prix naast.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Liverpool heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Arne Slot. Andoni Iraola stapt over van Bournemouth en tekent een contract bij de Engelse topclub. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse trainer maakte indruk door Bournemouth naar de zesde plek in de Premier League te loodsen. Wat de hoogste klassering in de geschiedenis van de club is. Nu krijgt hij de leiding op Anfield. Iraola laat weten dat de sfeer, de supporters en de kans om met topspelers te werken de doorslag gaven om voor Liverpool te kiezen. Hij kijkt er naar uit om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging. Onder leiding van Slot eindigde Liverpool het seizoen als vijfde, waardoor de club komend seizoen uitkomt in de Champions League. Voor Iraola wordt het zijn debuut op het hoogste Europese podium. Eerder was hij in Spanje actief voor clubs als CD Mirandés en Rayo Vallecano. De clubleiding kiest met Iraola bewust voor een herkenbare filosofie. De Spanjaard staat bekend om zijn aanvallende speelstijl met een hoge intensiteit. Die manier van voetballen vertoont veel overeenkomsten met de aanpak van Jurgen Klopp, de trainer die voor de komst van Slot jarenlang zeer succesvol was in Liverpool. Nu is het aan Iraola om met diezelfde energie de club weer naar de Engelse top te brengen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin teambaas Adrian Newey keert na maandenlange afwezigheid terug in de Formule 1 paddock tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Newey wordt bij de race in het Prinsdom terugverwacht bij het team van Aston Martin. De ontwerper speelt een cruciale rol binnen het team, waar hij naast zijn functie als teambaas ook de strategische leiding heeft over de ontwikkeling van de auto. Sinds de seizoensopener in Australië was de topontwerper niet meer aanwezig bij een raceweekend. Newey koos ervoor om in de fabriek te werken aan de problemen met de auto. De renstal weigerde inhoudelijk commentaar te geven op mogelijk andere redenen voor zijn afwezigheid. Het team reageert nu positief op de terugkeer van het kopstuk. Volgens operationeel directeur Mike Craig kan de renstal goed gebruik maken van de enorme ervaring van Newey op het stratencircuit. De Brit won in het verleden al talloze races in Monaco en zijn adviezen moeten het team vooruit helpen. Aston Martin benadrukt dat het vanaf het begin de bedoeling was dat de teambaas niet alle Grand Prix zou bezoeken. Zijn taken aan het circuit worden de afgelopen tijd overgenomen door andere teamleden. Voor de prestigieuze race neemt het team geen grote aerodynamische updates mee. Die vernieuwingen worden pas in de zomermaanden verwacht. De nadruk ligt voorlopig volledig op het verfijnen van de mechanische afstelling op het hobbelige asfalt, waar de vangrails gevaarlijk dichtbij staan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: tegen dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2012.
2: Rechts in beeld nummer 1 en 2. Daar komt de aanval van Nico Hulkenberg. Yeah! Meteen, oh nee! Raakt dan Lewis Hamilton bij het insturen. Een fout van Nico Hulkenberg die aanvalt. Wat gebeurt er? Komt hij nog weg? Ja. En nu wordt het ineens interessant, want als deze twee weg. Voor Lewis is het einde verhaal. Het voorwiel van Lewis hangt op 7.5. Maar wat gebeurt er nou precies? De aanval doet hij goed. Hulkenberg helemaal rechts. Hamilton in de midden. Die verremt zich. Hulkenberg glijdt wat door. Bam. Hij glijdt zelf op het voorwiel van Lewis Hamilton. Niks meer, niks minder.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Atlete Femke Broeders-Bol start binnenkort met een veranderde instelling aan haar outdoorseizoen. De tweevoudige wereldkampioene tempert de verwachtingen na een recente fysieke tegenslag en een intensief trainingstraject. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar huwelijk met polstokhoogspringer Ben Broeders zorgde voor een naamsverandering, wat volgens de atlete een bewuste en makkelijke keuze was. Ze wilde graag de naam van haar man overnemen, maar besloot haar eigen achternaam te behouden, omdat ze het zelf ingewikkeld vindt als sporters plotseling een andere naam hebben. Hoewel het huwelijk prachtig was, benadrukt ze dat haar leven sportief gezien veel ingrijpender is veranderd. Een scheurtje in de peesplaat onder haar voet hield de loopster de afgelopen tijd van de baan. De blessure ontstond omdat haar lichaam moest wennen aan een langere en tragere loopstijl na haar overstap naar de 800 meter. Broeders-Bol trainde noodgedwongen op de fiets, maar blijft rustig onder de situatie. Ze geeft aan dat het ontdekken van haar lichaam en de nieuwe afstand nu centraal staan. Met het oog op de komende wedstrijden in Ostrava en Hengelo stelt ze bewust nog geen concrete doelen of medailleeisen voor het EK. Haar trainingskilometers zijn verdubbeld en haar sterke en zwakke punten zijn omgedraaid. De atlete gaat de komende races gebruiken om te experimenteren met tactieken en houdt er rekening mee dat ze dit jaar niet alles zal winnen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika wordt een stuk stiller dan eerdere edities. De Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt de bekende vuvuzela's in alle stadions. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA kiest voor rust op de tribunes in de 16 WK-stadions in de Verenigde Staten, in Canada en in Mexico. Uit de nieuwe gedragscode blijkt dat naast de vuvuzela's ook reguliere fluitjes en andere lawaaierige apparaten in de ban zijn gedaan. Supporters die toch proberen om vuvuzela's of fluitjes mee te nemen, riskeren dat ze worden geweigerd of het stadion worden uitgezet. De plastic toeters braken internationaal door.

0: tijdens het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Daar hoorden ze al jaren bij de lokale voetbalcultuur. Hoewel het voor veel kleur zorgde, klonk er destijds ook meteen een storm van kritiek van televisiekijkers en spelers. Het monotone, dreunende geluid werd door critici massaal vergeleken met een constante zwerm bijen. De voetbalbond wil herhaling voorkomen en kiest nu voor een strenger beleid. Naast de regels op de tribune verandert er ook veel op het veld tijdens de officiële opening. De FIFA introduceert een compleet nieuwe ceremonie voorafgaand aan de wedstrijden. Voortaan betreden niet alleen de basisspelers het veld voor de volksliederen, maar sluiten ook alle wisselspelers aan. Zo belooft het een WK te worden met meer gezichten op het veld, maar een stuk minder lawaai vanaf de tribune.
1: Sportradio.
2: Sportradio.
1: All day.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 2004.
2: Schumacher speelt hier gewoon een spel met het hele team van McLaren. Oh, die is zwaar. Man, oh man. Jarno Trulli doet gelukkig zijn duimen omhoog, maar heeft een mega crash gehad in de Renault. Alles ligt eraf. Safety car. En nu wordt het een ander verhaal. Onder bridge door. Daar de vlaggen. Ja hoor. Hier is hij eraf gestuiterd. Daar was Schumacher. Oh, rechts. Oh. Hij is hem verloren onder bridge. Oi, oi, oi. Wat is die klaphard van Trulli. En over de kop gegaan. Goeiendag zeg. Blij dat we daar het handje zien. Blij dat we daar de beweging zien. En blij dat die grond daar misschien geen asfalt is. Godsamme tieten. Wat is die auto plat zeg.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 racet tot minstens 2037 door de straten van Las Vegas. De koningsklasse van de autosport heeft een nieuw miljardencontract getekend met de gokstad. Daardoor blijft de race tot zeker 2037 op de kalender staan. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oorspronkelijk was er een kortere overeenkomst, maar de Formule 1-organisatie wilde de Amerikaanse markt dolgraag langdurig aan zich binden. Formule 1-baas Stefano Domenicali laat weten dat Las Vegas inmiddels een van de vaste pijlers van de sport is geworden. Volgens de topman trekt het evenement niet alleen sportliefhebbers, maar ook wereldwijd entertainment en zakelijk succes. De komst van de race ging in het begin nog gepaard met opstartproblemen en veel kritiek van de lokale bewoners over overlast. Inmiddels zijn die plooien gladgestreken en is de race commercieel gezien een schot in de roos. De lokale autoriteiten benadrukken de enorme economische impact op de regio. Alleen al aan belastinginkomsten levert de Grand Prix tientallen miljoenen dollars op, waarvan een groot deel rechtstreeks naar het lokale onderwijs gaat. Het 6 kilometer lange stratencircuit rondom de beroemde strip staat in november op het programma. Het circuit staat inmiddels bekend om het spektakel op de baan. Zo pakte Max Verstappen er eerder al eens zijn vierde wereldtitel. Door de nieuwe overeenkomst van 10 jaar is het evenement nu definitief een blijvertje in de autosport.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Glory-kampioen Andy Semulier maakt een opvallende carrière-switch. De kickbokser verruilt de ring voor de kooi en heeft een contract getekend bij de Nederlandse organisatie Levels Fight League. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Semulier geeft aan dat hij op zoek was naar een nieuwe prikkel. Na het behalen van de wereldtitel in het weltergewicht zocht hij een nieuwe uitdaging. Die vond hij tijdens de trainingen in de Mixed Martial Arts. De vechtsport die bekend staat om de combinatie van staand vechten en grondgevechten. De technicus stelt dat hij direct verliefd werd op de discipline, omdat het spel veelzijdiger is dan hij vooraf had ingeschat. De overstap betekent een flinke omschakeling. In plaats van puur vertrouwen op voetenwerk en combinaties moet de vechter zich nu aanpassen aan veranderende afstanden, worsteltechnieken en het vechten op de grond. De focus ligt de komende tijd op het voorkomen van problemen zodra een gevecht zich naar de grond verplaatst. Semulier ziet zichzelf als een snelle leerling en maakt momenteel veel trainingsuren om de nieuwe stof eigen te maken. Met zijn komst krijgt Levels Fight League opnieuw een grote naam uit het kickboksen binnen. Eerder maakten Tijani Bestati en Younes Smiley al dezelfde overstap. Semulier sluit een toekomstig gevecht met zijn oude rivaal Bestati in de kooi zeker niet uit.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2006.
2: Wat een mooie overwinning van Raikkonen. Wat jammer van Button dat hij niet heeft door kunnen jassen. En Raikkonen zit in de laatste raceronde nog even de snelste raceronde. 26.045. Ik zeg applaus voor Ralf, want dat is echt niet makkelijk met die auto. Oh, en daar gaat dan nog een motor. Daar gaat dan nog de motor van Button in dikke vlammen op in een oliespoor. Button haalt het niet en Fisichella pakt een vijfde plaats. En Button wordt geen zesde, geen zevende, geen achtste, geen negende, geen tiende. Ja, dat wordt hij wel, want hij heeft een rondje voorsprong. Ronde voorsprong op Christian Albers. Daarmee wordt hij tiende en blijft Albers elfde.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het wordt zijn allerlaatste kunstje op een wereldkampioenschap. Maar wel na het mentaal zwaarste seizoen uit zijn carrière. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk staat aan de vooravond van het eindtoernooi in Noord-Amerika. Waar hij na een jaar vol sportieve en persoonlijke tegenslagen definitief op jacht gaat naar de wereldtitel. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen seizoen verliep moeizaam voor Van Dijk. Liverpool greep naast de prijzen, eindigde als vijfde en zag manager Arne Slot vertrekken. De aanvoerder geeft aan dat hij de sportieve en persoonlijke tegenslagen persoonlijk heeft aangetrokken. Naar eigen zeggen nam hij als captain te veel verantwoordelijkheid op zijn bord, wat mentaal zijn tol eiste. Enkele rustdagen met zijn familie hebben geholpen om de knop weer om te zetten. De focus ligt nu volledig op het toernooi in Noord-Amerika. Van Dijk dacht na het vorige Europees kampioenschap nog hardop over stoppen voor Oranje. Maar besloot na goede gesprekken met bondscoach Ronald Koeman toch door te gaan. Om herhaling van eerdere toernooitwijfels te voorkomen heeft de selectie onderling al duidelijke afspraken gemaakt over de rollen binnen de spelersgroep. Hoewel Nederland al langere tijd niet won van een topland, is de aanvoerder optimistisch. Van Dijk noemt de groepsdynamiek cruciaal voor succes en gelooft in de kwaliteiten van de huidige selectie. Het wordt definitief zijn laatste wereldkampioenschap. Al laat hij een besluit over zijn definitieve interlandtoekomst pas na de vakantie vallen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Liverpool heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Arne Slot. Andoni Iraola stapt over van Bournemouth en tekent een contract bij de Engelse topclub. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse trainer maakte indruk door Bournemouth naar de zesde plek in de Premier League te loodsen. Wat de hoogste klassering in de geschiedenis van de club is. Nu krijgt hij de leiding op Anfield. Iraola laat weten dat de sfeer, de supporters en de kans om met topspelers te werken de doorslag gaven om voor Liverpool te kiezen. Hij kijkt er naar uit om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging. Onder leiding van Slot eindigde Liverpool het seizoen als vijfde, waardoor de club komend seizoen uitkomt in de Champions League. Voor Iraola wordt het zijn debuut op het hoogste Europese podium. Eerder was hij in Spanje actief voor clubs als CD Mirandés en Rayo Vallecano. De clubleiding kiest met Iraola bewust voor een herkenbare filosofie. De Spanjaard staat bekend om zijn aanvallende speelstijl met een hoge intensiteit. Die manier van voetballen vertoont veel overeenkomsten met de aanpak van Jurgen Klopp, de trainer die voor de komst van Slot jarenlang zeer succesvol was in Liverpool. Nu is het aan Iraola om met diezelfde energie de club weer naar de Engelse top te brengen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2000.
2: Wow, Villeneuve probeert het. Ja, dat ga je ook nog krijgen, hè? Van die do-or-die-acties in de laatste fase van de wedstrijd. En daar, Ralf Schumacher en Jacques Villeneuve. Dus toch een touché. Dus weer geprobeerd en twee man weg bij dat gevecht. Helemaal aan de binnenkant schiet hij er voorbij. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een zotte actie van Jacques Villeneuve, zeg. Dan mis je toch een paar hersencellen, hoor, als je dat denkt te halen. Kijk eens aan de binnenkant. Ralf Schumacher is hier compleet het slachtoffer van de idioterie van Jacques Villeneuve. Jongen, jongen, jongen.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin teambaas Adrian Newey keert na maandenlange afwezigheid terug in de Formule 1 paddock tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Newey wordt bij de race in het Prinsdom terugverwacht bij het team van Aston Martin. De ontwerper speelt een cruciale rol binnen het team, waar hij naast zijn functie als teambaas ook de strategische leiding heeft over de ontwikkeling van de auto. Sinds de seizoensopener in Australië was de topontwerper niet meer aanwezig bij een raceweekend. Newey koos ervoor om in de fabriek te werken aan de problemen met de auto. De renstal weigerde inhoudelijk commentaar te geven op mogelijk andere redenen voor zijn afwezigheid. Het team reageert nu positief op de terugkeer van het kopstuk. Volgens operationeel directeur Mike Craig kan de renstal goed gebruik maken van de enorme ervaring van Newey op het stratencircuit. De Brit won in het verleden al talloze races in Monaco en zijn adviezen moeten het team vooruit helpen. Aston Martin benadrukt dat het vanaf het begin de bedoeling was dat de teambaas niet alle Grand Prix zou bezoeken. Zijn taken aan het circuit worden de afgelopen tijd overgenomen door andere teamleden. Voor de prestigieuze race neemt het team geen grote aerodynamische updates mee. Die vernieuwingen worden pas in de zomermaanden verwacht. De nadruk ligt voorlopig volledig op het verfijnen van de mechanische afstelling op het hobbelige asfalt, waar de vangrails gevaarlijk dichtbij staan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2012.
2: 27 jaar, 65 dagen oud. Geboren in Maracay. 2011 bij Williams. Eén keer een tiende plaats in België. Dat was hem. En nu in Spanje. Op pole position. Bij de start Alonso voor moeten laten. Bij de eerste pitstop toegeslagen. Voor het team van Williams was het de laatste keer dat zij een overwinning pakte. Brazilië 2004 met Juan Pablo Montoya. 130 wedstrijden geleden. Een Zuid-Amerikaan. Nu is het Pastor Maldonado uit Venezuela. Die Frank Williams en zijn team een geweldige overwinning geeft en gunt. En echt verdient.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier oponthoud. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging. En op de N348 Zutphen richting Doesburg, tussen de aansluiting met de N314 en Brummen, 20 minuten extra reistijd.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen, ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2019.
2: Jongen, wat is er spannend.
3: Fuck. Het gaat toch niet gebeuren, dit.
4: Verstappen behind, 1 second.
2: Lipillo. Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil, groot. Groot. Oh, binnenkant. Ja. Nee, nog niet. Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses. Gaat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
5: He turned in on me.
6: Nee, there's nothing wrong with that, man. Nothing wrong with it.
2: He turned in on me.
5: What the hell is that?
2: Ja, jongens, dit is toch racen. Dit wil je toch zien. Masterclass terugkomen na een poefstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flipt het gewoon. Max Verstappen afgevlacht als winnaar.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de Eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. De vertraging is 10 minuten. A4 daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Zuid, een kwartier extra reistijd. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens, een kwartier vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de Voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2010.
2: Hoofd van Felipe Massa schudt weer lekker heen en weer bij het aanremmen. En het gat met Alonso zit vast op een volle seconde. Dat waren er toch drie. Dus deze Rob Smedley, die je dan over de radio hoort praten tegen Massa, zal nu toch wat anders moeten gaan roepen.
3: Oké. Zo. Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
2: Soms is het te grappig hoor wat je hoort. Die onboardradio's. Dit kan ook dus de verkapte teamorder zijn, ja. Ik ben benieuwd wat hier nou weer achter schuilt. Oh god, krijgen we weer een rel. Kijk. Oh, dames en heren. Wij zijn zojuist getuigen geweest van een knalharde teamorder. En hier gaat de Formule 1-wereld over ontploffen. Hij gaat hier bij het uitaccelereren gewoon van zijn gas.
3: Oké, mate. Good lad. Just stick with him now. Sorry.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file, vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag vertraging. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Een kwartier op onthoud, er staat een partybus met pech. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Zaanstad, Assendelft en Knoop het Koenplein. Een kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Zuid 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A4. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Knoop het Everdingen 10 minuten vertraging. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Een half uur vertraging met de grens met Duitsland.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. We opstelden hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurrien Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Luciano Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de standby-lijst. Voordat de spelers het veld opgingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag veel vertraging. Er is ook nog een bus met pech gestrand op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. De rechterrijstok is daar dicht. Vanaf Beest is de vertraging 40 minuten. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Koenplein ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Over Amstel en knooppunt Nieuwemeer 20 minuten vertraging. En veel vertraging door grenscontrole op de A76 van Geleen naar Aken bij de Duitse grens. Daar is het oponthoud nu 3 kwartier.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegens en succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploeggenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in de gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgt er nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rittenkoers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die vijfdaagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2007.
2: Daar gaat de wereldtitel van Lewis Hamilton. Engeland huilt, Engeland jankt. Hij valt stil en wordt geen wereldkampioen. Hij had net Nick Heidfeld ingehaald. Hier staat zijn auto in cruise mode. Ja, dit is het drama voor Hamilton. Aan de andere kant, meteen erachteraan. Hij is zo jong. Hé, daar gaat hij weer. Hij gaat gewoon weer. Luisteren. Wat doet die motor? Gaat hij naar binnen? 3, 4. Hij gaat weer. Ik word gek. Maar hij valt een partij terug. 18e. Wat is er daar nou in godesnaam gebeurd?
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, onder andere door veel wegwerkzaamheden. Maar er gebeurden ook nog wat ongelukken, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, maar vanaf Culemborg is de vertraging nog wel 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein. Daar is de vertraging ook 30 minuten. De linker rijstrook is nog dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Nieuwemeer 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Vooropstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang. Maleisië. 2016.
2: Wat gebeurt er in bocht 1? Waarom zeg ik dat? Ah, wat gebeurt er in bocht 1? Lewis Hamilton ploft zijn motor in bocht 1. In één keer staan allerlei mensen op. En daar gaat letterlijk en figuurlijk... De overwinning uit handen van Lewis Hamilton. No, no, roept hij. En er is een virtual safety car, want daar ligt olie. Hoor dat publiek. Kijk de teleurstelling bij Lewis Hamilton.
1: Grand Prix Radio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 180 kilometer file, voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Zo is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 20 minuten. Heeft te maken met de afgesloten A27. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat een lange file tussen de afrit Watergraafsmeer en Knooppunt de Nieuwe Meer. Op de ring Zuid is dat. Daar is de vertraging 10 minuten. Dat komt door de afgesloten A9. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Daar staan een kwartier in de file. En op de A20 hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Op de N223 hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging door de afgesloten A4.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mogelijke aanpassing aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegafsluiting is het extra druk op de omliggende wegen. Bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kwartier. Dat komt door de afgesloten A9 en daardoor staat er ook file op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Door de afgesloten A4 is het ook extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kooklijnen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Raikkonen? Dat zal ook een belangrijke vraag zijn. Gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren, komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten met het teammanagement. Kijk, Raikkonen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grind in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, en om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen, hè? Het is puur grind, hoor. Het is alleen maar grind en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen, je wil ook niet weten wat een blauwe plek hier aan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Raikkonen twee keer zegt, nee, het is niet goed, neem die tijd, neem die tijd.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken de hele dag al veel files. Onder andere is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is daar 10 minuten, komt door de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4, Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging een kwartier. Daardoor ook extra drukte op de A10 Zuid, daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. De afsluiting van de A4 bij knooppunt Ketelplein veroorzaakt extra drukte op de A13 Rotterdam-Den Haag. Hou daar ook rekening met een kwartier extra reistijd tussen Rotterdam-Overschie en Delft. En bezoekers aan evenementen in Buslo veroorzaken file op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg door wegwerkzaamheden. Door de afsluiting van de A9 is het bijvoorbeeld extra druk op de omliggende wegen bij Amsterdam. Op de A4 onder andere file van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A4. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er door een evenement in Buslo. En dat merk je vooral op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurriën Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Lucharo Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de standby-lijst. Voordat de spelers het veld op gingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegens en succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploeggenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in een gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgt er nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rittenkoers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die vijfdaagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Flashback. Arena Bay, Singapore. 2015.
1: Hier, Max.
2: Okay, we need to swap positions.
3: No!
2: Max, just do it.
1: Oh, we need to swap positions. Hoor je de reactie van Max Verstappen? No! Wat nou, plaats voorbij laten. Ik ben PVD helemaal achteraan begonnen. Heb me hier naartoe geknokt. Ik ga niks cadeau geven. Ik zou ook niet weten waarom.
2: Okay, Max, you need to let him go now. Swap, please.
1: Als hij het niet doet, is hij mijn held. Hij heeft die stront binnen het team. Maar als hij het niet doet, toont hij zijn ballen. Wat nou, te voorbij laten. Ben hier om te racen. Laat me sodemieten.
4: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 50 kilometer file. De meeste files die leveren niet al te veel vertraging op, behalve dan op de A10 Noord. Daar sta je ongeveer een uur in de file tussen Landsmeer en Zeeburg door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knap de Oudijk en de Duitse grens nog een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen-Aken sta je ook een kwartier in de file bij de Duitse

0: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sochi. Rusland. 2016.
2: En daar wordt gesprint. Dit wordt een safety car. Vettel. Sebastian Vettel scoort 0 en is weer boos op een ander.
3: Oh, I'm out. Crash. Somebody hit me in the rear. Turn 2. And then somebody hit me in the rear again in turn 3. For sake. Honestly. What the are we doing here?
2: Zwaar over de pis en terecht, hè, want hij krijgt inderdaad tot 2 keer toe een beuk. Boom, en dan krijgt hij een tikkie van Danny Kvyat. Danny Kvyat tikt de achterkant van Vettel aan. Boom, daar is die boink. En dan duikt hij in de zijkant van de auto van Ricciardo. Let op, dan komen ze van links. Hier Kvyat. Dan wordt het ruzie. Maar het is dus wederom Danny Kvyat geweest. Eerst in bocht 2, bam, vervolgens in bocht 3. En hij tikt hem er gewoon uit.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar twee files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
1: Dit

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hockenheim. Duitsland. 2000.
3: Naast mij zitten de Brazilianen. Die worden natuurlijk helemaal gek. Die worden helemaal stanakelgek. Ploffen de ramen er zo direct uit of niet? Het begon voor de kleine Braziliaan allemaal in 1993 in de Jordan Hart. Daar bleef hij lang. Hij bleef tot en met 96 al daar. Ging in 97 naar Stewartsport. Bleef daar tot en met vorig jaar 99. En werd toen naar Ferrari gehaald. Heeft alles bij elkaar 113 punten gehaald. En dit is zijn 123ste grote prijs. De emoties bij de Brazilianen komen omhoog. De Ferrari-monteurs hangen hoger dan hoog in de hekken. Ik maak een diepe buiging voor de kleine Braziliaan Rubens Barrichello. Hij is de grote overwinnaar van de grote prijs van Duitsland. Briljant. Briljant.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurriën Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Luciano Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de standby-lijst. Voordat de spelers het veld opgingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegen zijn succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploeggenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in een gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgt er nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rittenkoers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die 5-daagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

De lichten gaan aan als ze uit zijn. Zijn wij onderweg? En de vraag is, wie pakt er hier de beste start? Kijk, Räikkönen buitenlangs. Räikkönen buitenlangs naar P3. Oeh, kleine touché. Touché en houdt hij de derde plaats? Ja. Räikkönen klimt naar P3. En de Renaults toucheren daar Vettel. Oh, de McLaren's. En Fisichella. Hamilton? Vraagteken. En Räikkönen valt meteen aan bij Mark Webber. Richting de Dossier de Lago. En is zijn neus kwijt. De touché was dus te hard. En Räikkönen zal naar binnen moeten. De complete rechterkant. Zijn neus hangt eraf naar een mega crash. Dat is Jarno Trulli die daar toucheert. Ik denk met Soetil. Ja hoor, de heren zijn wild. Daar rent Jarno Trulli. Kijk hem kwaad zijn. Op Soetil. Kijk hem kwaad zijn, die Jarno Trulli. Jij doet het fout bij het uitkomen van die knik. Ja, zo gaat het lekker. Oh, en Trulli is ongelooflijk kwaad. En Soetil wil het maar uitleggen. Trulli wil het niet horen. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback. Fuji. Japan. 2007.
3: Hey, Mark Webber heeft zijn achterwiel eraf en ligt ernaast. Damn, hij gooit zijn stuur weg. Wat is die link? Wat is daar gebeurd met Mark Webber achter de safety car? Man, wat doe je nou? Wat gooi je daar nou weg, Mark Webber? Of is het een ander? Bloedlink stapt hij uit de Red Bull Racing auto. En hij ziet een podiumplaats in rook opgaan. En ook Vettel zakt weg. Die hebben elkaar geraakt dan. Die hebben elkaar geraakt. Achter de safety car. Voor de neus bij Vettel eraf. Dus is Vettel tegen de achterkant van Webber gereden. Is hij de slachtoffer. En Vettel komt binnen. Onervarenheid van Vettel. Wiel eraf. Klaar. Toch blijft hij meld. Alhoewel, Webber zal er heel anders over nadenken. Maar goed.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen, ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de Eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Hermanos Rodriguez, Mexico. 2017.
1: Je weet inmiddels dat hij in de laatste ronde zit. En daarmee maakt hij 2017 op papier in ieder geval goed. Vorig jaar 1 overwinning. 20 seconden voor op Valtteri Bottas. Maleisië gewonnen. Japan echt meegedaan voor de overwinning. En Austin, de man van de wedstrijd. En vandaag, och, och, och, wat een geweldige rit. Max Verstappen op zijn allerbest vanaf de allereerste ronde naar overwinning nummer 3 uit zijn carrière met een gouden rand. Geweldig, geweldig.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurrien Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Luciano Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de standby-lijst. Voordat de spelers het veld opgingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2001.
2: Hakkinen heeft een probleem. Ook de leider in de wedstrijd. Kijk hem meeschudden. De laatste ronde van de race. Daar gaat zijn overwinning. In de laatste ronde, minder nog dan 4 kilometer moet hij rijden. Mika Hakkinen blaast zijn motor op in de laatste ronde van de wedstrijd. En krijgt hier de Ferrari van Michael Schumacher een cadeautje. Een cadeautje gewoon, want hij was hem kwijt. Maar hier gaat het om, when the flag drops, the bullshit stops.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: We're Wally Jump Jr. and we're from Brooklyn, New York. And we dance as good as we want.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegen zijn succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploeggenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in een gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp.

0: in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgde nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rit de koers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die vijfdaagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Kopstelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2006.
2: Wat een mooie overwinning van Raikkonen. Wat jammer van Button dat hij niet heeft door kunnen jassen. En Raikkonen zit in de laatste raceronde nog even de snelste raceronde hier. 26.045. Ik zeg applaus voor Ralf, want dat is echt niet makkelijk met die auto. Oh, en daar gaat dan nog een motor. Daar gaat dan nog de motor van Button in dikke vlammen op in een oliespoor. Button haalt het niet en Fisichella pakt een vijfde plaats. En Button wordt geen zesde, geen zevende, geen achtste, geen negende, geen tiende. Ja, dat wordt hij wel, want hij heeft een rondje voorsprong. Ronde voorsprong op Christian Albers. Daarmee wordt hij tiende en blijft Albers elfde.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een

0: sterke match. Volgens Durre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal. Canada. 2000.
3: Wow, Villeneuve probeert het. Ja, dat ga je ook nog krijgen, hè? Van die do-or-die-acties in de laatste fase van de wedstrijd. En daar, Ralf Schumacher en Jacques Villeneuve. Dus toch een touché. Dus weer geprobeerd en twee man weg bij dat gevecht. Helemaal aan de binnenkant schiet hij er voorbij. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een zotte actie van Jacques Villeneuve, zeg. Dan mis je toch een paar hersencellen, hoor, als je dat denkt te halen. Kijk eens aan de binnenkant. Ralf Schumacher is hier compleet het slachtoffer van de idioterie van Jacques Villeneuve. Jongen, jongen, jongen. Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelbeneer hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de Eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer.

0: aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
1: Dit is
2: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.